0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Avicii met Levels net hier op Helderberg FM 93.6. Ek herinner jou aan jou Schmidhouse Breakfast Battle. Watter ene kies jy vanoggend? Is dit Leanie May met Bel Bel Bel? Of is dit Nicholas Lou met Hier Naby Jou?

Dit is 2, ek sweer op Helderberg FM 93.6. Dit is 14 minuut direct na 3. Goeiemiddag, welkom op hierdie donderdagmiddag van die Subaru afternoon.